Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

U luistert naar de ochtendeditie. Alle informatie over dit programma en de vele andere programma's van de Concertzender vindt u op onze website of in de app.

En tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Egbert Randewijk. Met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

misschien schoonheid of een impressie van de natuur. Het poëtische staat absoluut voorop. Frappant is de melodische rijkdom, subtiele harmonieën en de ruimtelijke schrijfwijze. De muziek noteert het op 3 notenbalken. Vermeldenswaard is nog dat de eerste uitvoering verzorgd werd door Ravel. U hoort Nadezhda Filipova in d'un cahier d'esquisse van Debussy.

0: En zo klonk Dan Cahier d'Esquisse van Debussy, gespeeld door Nadezhda Filippova.
1: We gaan nu over op twee andere composities van Debussy, namelijk Masque en L'Île Joyeuse. L'Île Joyeuse is overbekend, maar Masque vrijwel onbekend. Merkwaardig is dat beide stukken bij elkaar horen. Het zijn tegenpolen. Masque zou je kunnen opvatten als een dodendans, L'Île Joyeuse daarentegen als een euforie. De sfeer van Masque is sinister, soms zelfs beangstigend. Misschien moet je meer denken aan schimmen dan aan maskers. Er is ook nog een mysterieuze episode die zich afspeelt tussen piano en pianissimo. Net als bij L'Île Joyeuse is A de grondtoon en het werk sluit af met Cis in de bovenstem. En dat is nu juist precies de toon waar L'Île Joyeuse mee begint. Beide composities sluiten perfect op elkaar aan. L'Île Joyeuse is een compositie waarvan de opbouw consequent gericht is op de laatste twee bladzijden. Dan komt de fantastisch opgebouwde euforie echt tot een glorieus slot. Maar alles op een fijnzinnige manier. Halverwege beluisteren we ook nog een gelukzalige melodie. In de toonaard van A groot horen we dan in de plaats van de D steeds een dies. Ongebruikelijk, maar het intensiveert het gelukzalige. Debussy vond het een van zijn beste werken en daar stem ik volledig mee in. Zoals ik al zei, beide composities kunt u beluisteren op de nieuwe cd van Nadezhda Filippova. Ik kan u deze cd van harte aanbevelen. U hoort nu achterinvolgens Masque en L'Île Joyeuse.

0: En zo klonken Masque en L'île Joyeuse van Claude Debussy, gespeeld door Nadezhda Filipova.
1: Hierna kunt u luisteren naar twee vocale composities van Lili Boulanger op religieuze teksten. Om te beginnen, Psalm 24 voor tenor, koor, orgel, koperblazers, harp en pauken. Deze psalm is een echt loflied. Dat horen we al in de eerste regel. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Al aan het begin hoor je hoe belangrijk de orgelpartij is. Orgel was namelijk een van de favoriete instrumenten van Lili Boulanger. Zij studeerde bij niemand minder dan Louis Vierne, de beroemde componist en organist van de Notre Dame. De akkoorden waar het orgel mee begint doen modern aan voor die tijd, klinken zelfs enigszins percussief. Ook het slagwerk draagt daar natuurlijk aan bij. Deze compositie straalt echte vitaliteit uit. Maar, als de tekst hierom vraagt, is het ook meditatief. Zoals bij de regels. Wie mag de heilige berg van de Heer bestijgen? Wie reine handen heeft en een zuiver hart. U hoort nu Psalm 24 van Lili Boulanger, uitgevoerd door een ensemble onder leiding van Nadia Boulanger en de zangeres Bernadette Grieve.

0: En zo klonk Psalm 24 van Lili Boulanger, uitgevoerd door een ensemble onder leiding van Nadia Boulanger en de zangeres Bernadette Grévy.
1: We gaan nu over op een van de belangrijkste composities van Lili Boulanger, Psalm 130, voor groot koor, orkest in grote bezetting, orgel, harpen, twee vocale solisten. Zij voltooide dit werk in 1917, één jaar voor haar overlijden. Maar de première vond pas plaats in 1921. Lili Boulanger heeft haar compositie nooit in werkelijkheid gehoord. Kort geleden hoorde ik dit werk voor het eerst. Het maakte een onuitwisbare indruk. Wat een volwassen componiste en wat een uitstraling. En de emotionele rijkwijde gaat zo ver. Misschien dat het iets te maken heeft met haar afkomst. Haar vader was Frans en ook componist. Haar moeder een Russische zangeres. Haar expressie is soms al verwant aan het expressionisme. Harmonisch is haar werk progressief. Zeker zoals ze omgaat met dissonante akkoorden. Lili Boulanger bewonderde Stravinsky. Zij zal in 1913 de première van de Sacre du Printemps gehoord hebben. En dat heeft haar beïnvloed. Wat de inhoud van het werk betreft, niet alleen hoorbaar, maar zelfs tastbaar, zijn de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog die haar zo aangegrepen heeft. Zij was begaan met het lot van al haar vrienden, die grotendeels omkwamen. De tekst is ontleend aan Psalm 130. Zo bepalend is de eerste regel. Uit de diepte roep ik tot u. In het Frans klinkt het nog indringender. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Uit de diepte van de afgrond roep ik u aan. Deze aanroep wordt talloze keren verklankt. Nu eens ingetogen, dan smekend. Maar meermalen ook vanuit een radeloze vertwijfeling. Ook de Hebreeuwse aanroep Yahweh klinkt zo indringend. Krachtig komt deze muziek op je over. Dat heeft ook te maken met de uitgebreide instrumentatie. Veel slagwerk en koperinstrumenten, waardoor het ritme zo benadrukt wordt. Daarbij speelt het orgel ook een belangrijke rol. Het geeft meer sonoriteit. Psalm 130 begint met een duistere orkestrale inleiding. Een sinistere saxofoon brengt de allerlaagste tonen. Pas daarna komt het koor in actie. Bij de verklanking van de regels, als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand, wordt de muziek ook weer zeer dramatisch. Pas tegen het einde wordt alles hoopvoller. Zoals bij de tekst, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan de wachters naar de morgen. Het slot is ingetogen en berustend. En de tekst is, bij de Heer is bevrijding, altijd weer. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de alt. Haar soli klinken expressief en subtiel. Kortom, Psalm 130 is een aangrijpend werk. U kunt luisteren naar dit werk uitgevoerd door de BBC Symphony Orchestra, BBC Choir en de oude Bernadette Grévy. Het geheel onder leiding van Nadia Boulanger, de 6 jaar oudere zuster van Lili Boulanger.

En met de psalm 130 van Lili Bonnager, uitgevoerd door het BBC Symphony Orchestra, het BBC Choir en de alt Bernadette Grevy, onder leiding van Nadia Boulanger, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Willem Brons presenteert. Graag tot de volgende keer.

Dit is de concertzender met Sonor. De Ierse componiste Ina Boyle werd in 1889 geboren in het graafschap Wicklow ten zuiden van Dublin. Vanaf 1923 kreeg ze compositielessen bij de gearriveerde Ralph Vaughan Williams thuis in Londen. Onder invloed van de Engelse folkmuziek brak hij met de dominante Germaanse muziektraditie die het kanaal was overgestoken. In zijn muziek klinkt een opvallend breed scala aan stemmingen. Van onstuimig en gepassioneerd tot sereen. Van mysterieus tot uitbundig. Als eerste luisteren we naar een van zijn meest geliefde orkestwerken. Fantasia on a Theme by Thomas Tallis uit 1910. De 16e eeuwse modaal gekleurde melodieën uit een psalmboek van hofmuzikus Thomas Tallis werden door Vaughan Williams omgezet naar laat-romantische klanken.

ist er recht, Gott ist er recht, ist er recht.

En wij gaan door met Sonate in D-klein, BWV 964, uitgevoerd door Christiana Gaudio op klavercimbel.

Wij gaan door met de derde vioolsonate, C-groot BWV 1005, maar niet voor viool solo, maar bewerkt voor luit, argloed wordt die genoemd, en gespeeld door Alon Sariel.

U hoorde de derde sonate voor viool solo, maar in de bewerking voor luid en uitgevoerd door Alain Sariel. Govert-Jan Bach en Hans Meerman, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Hartelijk welkom bij Concertzender Actueel. Achter mij hebben violisten Anastasia Koslova en harpiste Eva Tebbet zich opgesteld. En zij spelen zo meteen een aantal stukken in deze studio van de Concertzender. Van Ravel tot Wagner en van Wagner weer tot Stephen Foster. En ook komt Fred Luiten langs en zijn bedrijf Fred Luiten Concertorganisatie bestaat dit jaar 30 jaar. En voor de rest wijzen we in deze twee uur u op verschillende concerten. Wereldmuziek, jazz, oude, nieuwe muziek. En we beginnen zometeen met een opname van Meter Erker, een Tilburgse tenorsaxofonist. Maar nu eerst Emily Whitbread met Cold Shelter.

0: prinses, de vrouw, de jonge vrouw die in de titel zit. Hoewel schijnt het niet helemaal duidelijk te zijn of het nou al echt over een prinses ging. Maar ik zie het een beetje als een schaduw van lang geleden. Mm. Die om die stem even erin en eruit.
1: Ja.
0: Het is een experiment, moet ik wel zeggen.
1: Ja, nou, wat mij betreft geslaagd. Anastasia, sinds wanneer bestaan jullie als Lumen?
2: Ik denk net voor de COVID dat we zijn begonnen.
1: 2019, schat ik dan maar zo?
2: 2019, ja.
1: En met welk idee zijn jullie samengekomen?
2: Nou, mijn moeder was harpiste, dus ik heb altijd een bijzondere voorliefde gehad voor harp. En ik heb wel eens eerder met Eva gespeeld en ook met Duo Billetes, waar Eva in speelde, samen met Catharina Leventhal. En ik vond dat zo waanzinnig en ik dacht, nou, ik zou dolgraag iets willen doen met harp. En Eva belde me op, ik heb nu ruimte om iets bijzonders te maken.
1: Je hebt druk.
2: En, ja.
1: Ja, en dan moet je repertoire hebben.
2: Ja.
1: En hoe gaat dat? Ja, want jullie bespelen bewerkingen.
0: Ja, de harp is natuurlijk een instrument waar niet eindeloos veel repertoire voor is. Maar ik heb eigenlijk altijd al heel veel gearrangeerd. Omdat ik de compositie eigenlijk belangrijker vind dan of het voor welk instrument het is. Ik val echt op een componist of op een compositie en dan jat ik die muziek als het ware. Net als het voorgaande muziek die jullie hebben laten horen.
1: Je bewerkt
0: dus
1: het.
0: Ik bewerk dat. En het is heel vaak komt het uit de piano. Uit een pianopartij. En bij de Franse muziek werkt dat zo heel mooi, omdat die harp heel orkestraal is. Tenminste, dat geeft een andere kleur.
1: Ja. Is dat moeilijk eigenlijk? Ligt dat dicht bij elkaar, die bewerkingen voor harp en piano?
0: Ja, in principe ligt dat dicht bij elkaar. Als dat helemaal niet zo is, dan moet je afvragen of dat wel geschikt is. Ik ben wel met mijn voeten met de pedalen krankzinnig druk. Dus ik ben echt een soort absurde tapdance aan het doen om het harmonisch voor elkaar te krijgen. Maar je moet soms wel eerlijk zijn en denken, ik vind het wel een heel mooi stuk, maar het is echt voor de piano.
1: Ja. En Anastasia, is dat voor jou lastig? Moet je naar een andere toonsoort? Of kun je gewoon invallen waar Eva heeft gespeeld?
2: Nou, het is verschillend. Soms moet ik invallen. Of soms neem ik een melodie over. Of geef ik jou juist een melodie door. Omdat we het idee krijgen, dat klinkt gewoon op een harp mooier. Of het is meer koorklank voor geschikt. In principe heb ik natuurlijk mijn vioolpartijen. Dus ik heb een soort privilege in deze duo. Dat ik gewoon muziek speel die ook echt voor viool is. Oftewel geschreven of gearrangeerd. Maar we kijken ook verder. Dus we pakken ook andere partijen. En dan moet je ze herschrijven. Dat is wel zo.
1: En ik lees dat jullie niet terugdeinzen voor bijvoorbeeld Tsoupaki of Vasks, hè, om maar een paar moderne componisten te noemen. Is dat dan lastiger om die te spelen voor deze combinatie?
0: Nee, muziek is muziek.
1: Muziek is muziek.
0: Muziek is muziek. En toevallig Vasks is die compositie die we hebben gekozen, een beetje volksachtige muziek. Dus dat leent zich heel goed. We spelen ook bijvoorbeeld Auerbach, dat is wel voor de harp wel niet heel voor de hand liggend. En je noemt het nog net iemand anders.
1: Tsoupaki.
0: Nou, Tsoupaki toevallig, die compositie, die coronacompositie, zegt hij, heeft zij zo geschreven dat alles en iedereen het kan spelen. Dus ze heeft een soort een aantal basispartijen gemaakt. En daar, het is door orkest gespeeld. Solo, instrumenten en duo's. Dus dat was echt een inkoppertje.
1: Oké. We laten de luisteraars nu luisteren naar twee stukken van jullie. Ik lees ze eventjes voor. Jullie gaan Wagner spelen, een romance uit Albumblad. Maar jullie beginnen met een stuk van Erik Satie.
0: Ja.
1: Mag ik jullie vragen, weer terug te gaan naar, naar jullie podium. En dan gaan wij luisteren naar het tweede deel van dit optreden in de Concertcenter Studio van Lumen. Anastasia Koslova en Eva Tebbe. En zoals gezegd, ze beginnen met Chose vue à droite et à gauche van Erik Satie.

0: van het van Erik Satie, Chose vue à droite et à gauche. En ze eindigden, de dames eindigden met Wagner, romance en uit het album Blad. En ja, we moeten het nog eventjes hebben, als jullie het goed vinden, over jullie naam, Lumen. Licht zou ik zeggen, maar wat betekent het nog meer? Vertel het eens, ja, Anastasia.
1: Oh, Anastasia.
2: Ik.
0: Nou. Dat ben jij.
2: Even al horen. Wat betekent het? Nou, Lumen is licht. Het is een idee. Het is een inspiratiebron.
0: Mm.
2: Inspiratie om nieuwe wegen te kunnen ingaan.
0: En hoe gaat dat in de praktijk dan? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, we kiezen een thema. En dan gaan we kijken wat ons, zeg maar, voor ons inspiratiebronnen zijn. En wat past bij dit thema. En dan gaan we verder op zoek dan de reguliere repertoire, zeg maar.
0: Ja. Oké. Okay. En Eva, jullie laten ook inspireren door schilderijen. René Magritte,
3: ja,
0: bijvoorbeeld.
3: Ja, er was inderdaad een voorbeeld van een schilderij waarin licht en donker heel belangrijk was.
0: Hoe heet dat schilderij?
3: L'Empire des Lumières. Dus dat is een schilderij waar hij natuurlijk bekend om is, heel surrealistisch. Je snapt niet of het dag of nacht is. En toen gingen wij op zoek naar wat dag en nacht, licht en donker. En dan kom je op composities waar je werkelijk nooit op zou komen. Noorderlicht, Griek, maar ook een hedendaagse Noorse componist. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. Alsof je ergens een steen neergooit en je kijkt waar komt die neer. En dat, dus het kan uit een serieuze fascinatie komen, maar dan kom je toch op een samenstelling van composities die wel uniek is.
0: Zo kan beeldende kunst dus je
3: kan of poëzie of portretten, ja, of ja, wat ja. Dan ook, mensen.
0: Ja. Lees je daarop, dus dat je denkt van ik lees poëzie met als bedoeling om daar wellicht iets
3: nee,
0: uit te kunnen?
3: Nee, niet, eigenlijk niet. Nee, het is dat ik... Dat ik iets lees, tegenkom en dat iets wakker maakt.
0: Mm.
3: Ik probeer het niet te gericht, niet te geconstrueerd.
0: Ja.
3: Het is wel een beetje een verrassing, iets wat op ons pad komt.
0: Ja, ja. Ja. En waar heeft Marguerite, om daar even op terug te komen, ja, tot toe geleid?
3: Tot Day and Night, dat is een programma... met Marcus Paus, dat is een Noorse componist. Hij heeft een prachtig stuk geschreven voor viool en piano. Maar ook Isaïe bijvoorbeeld.
0: De Belgische componist.
3: Ja, dus de beroemde Belgische virtuoos. Légende Norvégienne, een Noorse legende. Dat sprak natuurlijk tot de verbeelding. En het bleek een compositie te zijn die echt pas een paar jaar geleden opgedoken is. Een jeugdwerk. Ja.
0: Waar bestaat jullie volgende programma uit? Portraits,
3: dat,
0: Anastasia?
3: Vertel jij verder. Dat is mooi.
2: Nou, Portraits is eigenlijk ontstaan vanuit de documentaire die over ons... de mini-documentaire die over ons is gemaakt door Fons de Poel. En hij maakte een portret van ons. En wij dachten, nou, we vinden het eigenlijk wel een fascinerende gegeven, een portret. En zo zijn we op zoek gegaan naar componisten zoals Virgil Thompson bijvoorbeeld, die stukken heeft geschreven, echt mensen portretterend. En we hebben ons laten inspireren door verschillende facetten van een beeld of een portret.
0: Ja, die Virgil Thompson is een interessante man, want die ging dus zitten. En die, vertel jij.
2: Ja, hij ging gewoon zitten tegenover een persoon.
0: Ja.
2: En dan ging hij even een compositie maken, zeg maar. Net zoals een schilder een portret maakt.
0: Ja, ja. Ja,
2: en
0: precies.
2: Dat is echt heel bijzonder in de klassieke muziek. Dat deed eigenlijk niemand anders, zover
0: nee,
2: ik
0: nee.
2: begrijp.
0: Ja. Gaan we zo meteen aan luisteren. Ja. Naar twee van die stukjes die jullie hebben meegebracht. Ja. Maar wie schetste onze vreugde om te zien dat de documentairemaker waar je het net over had, Fons de Poel, gelouterd journalist bij de KRO, zal ik maar eventjes zeggen, naast ons zit, naast jullie zit.
4: Ja, dat is nog meer dan brandpunt en netwerk. En actualiteit.
0: Zo is het.
4: Ik heb er lang over gedaan om het te ontdekken, eerlijk gezegd.
0: Ja, en je hebt 24 minuten documentaire gemaakt over Lumen. Waarom?
4: Ik leerde ze kennen toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en zij voor Oekraïnse vluchtelingen een festival of een benefietconcert organiseerden. Ik werd gevraagd dat te presenteren en ik wist heel weinig van klassieke muziek, eerlijk gezegd. Ik kwam wel achteraf achter dat ik in mijn reportages en documentaires heel veel klassieke muziek heb gebruikt. Ik denk dat ik een van de eerste was die dat in de sfeer van actualiteiten deed. Maar ik doe ook al 40 jaar mee of zo, hè, zoiets.
0: Maar wat heb je nou willen vertellen in dit portret van hun?
4: Nou, ik was getroffen door die twee vrouwen. Omdat ze ongelooflijk origineel zijn. Omdat ze heel... Nou, ik neem aan dat alle muzici nadenken over wat ze doen. Maar er gaat hier niets, maar dan ook helemaal niets op de automatische piloot. Geen idee ontstaat waarvan je denkt, ja, dat had ik ook kunnen verzinnen. En dus de studieuze kracht en de originaliteit en hun verhalen, want ze zijn ook geweldige sprekers. Toen dacht ik, ja, dat moet ik gewoon eens een keer vastleggen. Dat is leuk. En nou, binnenkort gaan ze optreden. En dan wordt het concert voorafgegaan door die mini-documentaire, noem ik het. Ja. En dan zijn de mensen al meteen thuis als ze dat gezien hebben. En dan mogen ze verder meevliegen met deze twee prachtige artiesten.
0: Ja,
4: zeker.
0: Ja, want je hebt het over 14 juni. Dan spelen jullie in de Muziekhaven in Zaandam. Daar concerteren jullie, maar voorafgaand wordt deze YouTube-documentaire, moet ik zeggen. Want hij is dan toegankelijk op YouTube, wordt die gepresenteerd.
4: Ja, ja, zodat mensen even kennis maken met wie ze zijn, wat ze doen, waarom ze doen.
0: Nou, ten slotte, want we kunnen hier niet veel op ingaan, maar jij bent geboren in het oude Leningrad, laat ik maar zeggen. Eventjes in het kort hoor, want je moeder was een bekend harpiste bij wie Eva nog weer les heeft gehad.
2: Ja,
0: vertel
2: maar
0: even
2: daar kwamen we eigenlijk door de soort, min of meer door de documentaire kwamen we erachter, want ik wist dat niet. En ik ben geboren in Sint-Petersburg. Mijn ouders zijn muzici van het Leningrad Philharmonic Orchestra. En op het moment dat mijn moeder een terminale vorm van kanker kreeg, was ze uitbehandeld. En toen zijn we op zoek gegaan naar een betere behandeling, of wat mogelijk is, zeg maar. En zo zijn we eerst naar Spanje verhuisd, kreeg mijn vader een baan, en toen naar Nederland, de Radio Symfonieorkest. En zo ben ik in Nederland terechtgekomen. En ik heb hier de middelbare school afgemaakt en zo. En conservatoria. En
0: ben je violist geworden? Ja. Nou, als mensen dat willen zien, dan moeten ze wachten tot 14 juli. Want dan komt deze documentaire in het openbaar is die te zien. Hartelijk dank voor jullie komst en voor jullie mooie verhaal. En vooral voor jullie spel. En jij ook bedankt, Fons, voor je bijdrage aan dit programma. Mag ik jullie verzoeken nog voor een kort... drie nummers, moet ik zeggen, drie stukken. Terug te gaan naar ons podium hier in de studio van de Concertzender. En Lumen eindigt met een stuk van Stephen Foster, bewerkt door High Fats. Genie with the Light Brown Hair. Maar daarvoor spelen ze dus twee korte stukjes waar we het net al over hadden. Van Virgil Thompson, de Barcarolle, een portret van Georges Huniet. En de Tango Lullaby, en dat is een portret van mevrouw Alvarez de Toledo. Ten slotte hier in dit programma, Lumen.

En zo klonk tenslotte Genie with the Light Brown Hair, een stuk van Stephen Foster in de bewerking van Jascha Heifetz. Gespeeld door het Lumen Ensemble. En wilt u meer informatie over Lumen en over dat concert op 14 juni, dan ga dan naar de site lumenensemble.com. Dan vind je er van alles op en daar staat ook op wanneer de documentaire te zien is en waar. Hartelijk dank en veel succes in de toekomst, zal ik maar zeggen. True Love, zo heet de cyclus die componist Renske Vrolijks heeft geschreven. Aanstaande vrijdagavond, dat is de 29 mei, staat het stuk geprogrammeerd in Splendor in Amsterdam. True Love laat de rauwe retoriek van seksuele macht horen op muziek van een bedrieglijke lichtheid. Door historische bronnen te combineren, van de 17e eeuwse dagboeken van Samuel Pepys tot de toespraken van het moderne populistische archetype, legt de cyclus de huiveringwekkende verleidelijkheid van dominantie bloot. Aldus Splendor. De componist Renske Vrolijk houdt een inleiding en het programma opent met de romantische seksliedjes van Elisabeth Kuyper. Die leefde tussen 1877 en 1953. Het uitvoerend duo aanstaande vrijdagavond in Splendor is Bouin van der Meer en zij wordt begeleid door pianist Cecilia Bosman. Luister naar Bouin van der Meer.

0: Zwischen Dier und Meer, opus 17, nummer 4 van Elisabeth Kuiper, werd gezongen door sopraan Bouwien van der Meer. En de pianiste was Cecilia Bosman.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Een tentoonstelling over ouderdom, die is te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Aan de hand van werk van internationale hedendaagse kunstenaars verkent de expositie Grijs, Art on Aging, de kijk op en ervaring van ouder worden in een vergrijzende samenleving. Van leeftijdsdiscriminatie en beeldvorming tot de schoonheid van het veranderende lichaam en de relatie tussen generaties. In foto's, video's, schilderijen, installaties en tekeningen van bekende kunstenaars schetst Grijs een rijk beeld van een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Een lied uit De Winterreizen van Schubert heet Der Grijze Kopf. Het gaat over een man die denkt dat hij grijs is geworden.

Der Reif hat einen weißen Schein mir übers Haar gestreut. Da glaubte ich schon, ein Geist zu sein und hab mich sehr gefreut. Das kommt allemaal uit dit mooie stuk, Der grijze kopf. Joyce DiDonato zong het. En het kwam dus uit de winterreizen en Yannick Nezet Séguin begeleidde haar. En de tentoonstelling Grijs, Art on Aging in het museum van Bommel van Dam in Venlo is nog te zien tot en met 14 juni. Komende zondag, dat is 31 mei, vindt in het concertgebouw het laatste concert plaats in de serie Pearls in Baroque. Rio Terracado, barokviool, en Noriko Amano, klaversymbool, voeren de derde orkestsuite van Johann Sebastian Bach uit in de oorspronkelijke strijkersbezetting, zoals Bach die vermoedelijk zelf heeft bedoeld. Met name de beroemde Air uit deze Bach-suite is natuurlijk een stuk dat bij velen bekend en ook geliefd is. Daarna nog twee cantates gezongen door sopraan Kristen Wiedmer. Rainer Zipeling speelt viola da gamba en barokcello in dit stuk. En daarna is de cantate Meine Herze schwimmt in Blut. Dan zet Bach zijn theologische thema's om in ontroerende muziek. Daarna is er nog een stuk van Michel Pignolet de Montéclair, L'amour de Didon. En dat is een meeslepende barokkantate vol expressieve melodieën en verfijnde harmonieën, waarin koningin Dido's wanhoop een klank krijgt. Luistert u naar Fox Luminis.

Nachtdier her verlangt mich, de aria Doch bin ich und bleibe ich vergnügt van Bach, door Volkert Lumines Lionel Meunier, was de leider, en de sopraan was Christen Widmer. Het Bimhuis is zaterdagavond een wereldmuziekpodium. Ustad Noor Baksh is een legendarische instrumentalist uit Pakistan. Baksh is al decennia lang een muzikale held in Belochistan, de provincie die zich uitstrekt van Pakistan tot Iran en Afghanistan. Hij is op oudere leeftijd en wordt nu herontdekt op vooruitstrevende festivals zoals Le Guess Who hier in Utrecht. Hij speelt op een banjo, een snaarinstrument met toetsen. En daarmee mixt hij traditionele melodieën met Perzische en Koerdische songs en zelfs Bollywood thema's. Op zijn eigen experimentele manier. De muziek van Ustad Noor Baksh heeft raakvlakken met de raga's uit buurland India. Luistert u naar Noor Baksh met Kalam Lolo.

0: Alam Lolo was dit van Noor Baksh. U luistert naar Concertzender Actueel en we gaan luisteren naar Beate Loonstra, uitvoerend harpiste, programmeur en artistiek leider. Ze speelt, organiseert en beleeft van alles, voor en achter de schermen. En eens per maand deelt zij met ons haar ervaringen en inzichten uit het muziekvak.
1: Gaat die mee? Mijn buurvrouw wijst naar de piano. De klep zit dicht, het stof maakt hem grijzer dan die eigenlijk is. Ik heb er al weken niet op gespeeld. Zal ik hem meenemen naar mijn nieuwe huis? De hamertjes op het mechaniek zijn als drumstokjes op het trommelvlies van de oude buurvrouw. Ik kan de piano ook in mijn studio zetten. Dat is op zich een logische plek. Hij neemt alleen zoveel ruimte in dat me dat dan wel direct 2 zitplaatsen kost bij mijn hofkamerconcerten. Ik kan de piano ook laten staan voor mijn oude buren, met de schone opdracht de rest van de flat tot hoop te drijven in plaats van wanhoop. Ik zit midden in een verhuizing. Gelukkig dat de vorige al 8 jaar geleden was, want het is niet bepaald mijn hobby om een keukenla ondersteboven te kieperen boven een verhuisdoos. Ik vind het wel heel leuk om me te verdiepen in inrichting en design. Ik vind het inspirerend hoe architecten ontwerp en gebruik bijeenbrengen. Stijl en functie, die 2 zijn allebei nodig om keuzes te maken. Ondertussen gaat mijn werk gewoon door en ik heb een opdracht gekregen om te schrijven voor harp en oud. Oud is een snaarinstrument uit het Midden-Oosten dat lijkt op een luid. Waar we westerse muziek vaak benaderen vanuit majeur en mineur toonladders, werkt de Arabische muziek voor de oud vanuit een makam. Dat is een toonladder waar ook kwarttonen in zijn verwerkt. De afstand tussen de noten wordt kleiner, waardoor je meer verschillende noten in 1 ladder hebt. Hier komt die Midden-Oosterse vibe vandaan die we allemaal wel herkennen. Grappig, ik merk dat mijn focus op constructie en inrichting mijn benadering van een muziekstuk ook beïnvloedt. Ik zie de compositie als een bouwwerk waarin verschillende instrumenten elkaar kunnen ontmoeten. Het fundament zit in gekozen harmonieën en afgesproken tonenreeksen. Maar ook is er ruimte nodig voor spontaniteit. Want als bezoeker zijn we toch ook benieuwd wat voor ontmoeting vindt er in dat bouwwerk plaats. Wordt er gelachen tijdens de koffie? Hebben ze heftige ruzie of drinken ze een kopje thee voor troost? Bij wijze van spreken dan. Extra tof is dat het samenspel van oud en harp een Oosterse en Westerse traditie bij elkaar brengen. We ontmoeten elkaar in deze compositie op neutraal terrein door onze eigen klanken te laten horen en daarna te verkennen hoe we het speelveld van de ander eigen kunnen maken. Tot een dans van bekende in plaats van vreemde. Vorig jaar op 3 juli lieten oetspeler Navras Altaki en saxofoniste Lotte Pen tijdens een harp onder de riem horen hoe geslaagd zo'n mix kan zijn. Het stuk heet Tegenstellig en het werd opgenomen door Theo van Soest vanuit de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam.

harp onder de riem. Tegenstelling door Navras Altaki op oud en Lotte Pen op saxofoon. Het was dus een opname door Theo van Soest. Nieuw Amsterdam Spijl speelt aanstaande zondagmiddag, dat is de 31ste mei, om 4 uur in het Muziekgebouw in Amsterdam. De groep speelt werk van Elena Versova, Maxim Chaligin, Leonid Desitnikov en Alexander Raskatov. En van deze laatste componist, Alexander Raskatov, speelt het Nieuw Amsterdam Spijl Black Sun. En dit stuk droeg hij op aan de weduwe Irina Shostakovich, met wie hij een innige band heeft. De partituur vraagt om een dramatische sopraan vanwege de enorme contrasten en het grote stembereik. En daarom vond hij de sopraan Katrien Baerts. Leonid Desitnikov, moet ik het goed uitspreken, is in Nederland vrijwel onbekend. Hij is vooral bekend als filmcomponist en directeur van het Bolshoi Theater en zijn jarenlange vriendschap en samenwerking met violist Gidon Kremer. Van Raskatov nu 5 minuten aus dem Leben von W.A.M. door Gidon Kremer viool. In dit pronkstuk horen we Mozart-motieven, want W.A.M. staat natuurlijk voor Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Van Alexander Raskatov was dit 5 minuten aus dem Leben van W.A.M. door Guidon Kremer op viool. Fred Luiten is oprichter en organisator van Fred Luiten Concertorganisatie, die al 30 jaar barokvocale concerten organiseert. Deze concerten worden gehouden in zalen zoals het Concertgebouw in Amsterdam. En Luiten heeft een bijzondere passie voor het brengen van hoogwaardige barokmuziekuitvoeringen naar een breder publiek. Vaak met gerenommeerde artiesten en ensembles zoals Dame Sarah Connolly, Emma Kirkby en Collegium Vocale Gent. Nou noem ik er maar een paar. Fred, hartelijk welkom in ons programma. Ja,
1: dankjewel.
0: Ja, je bent 30 jaar al bezig.
1: Ja.
0: Dat is een hele lange tijd.
1: Dat klopt.
0: Kun je eens aangeven wat nou de belangrijkste veranderingen zijn in die 30 jaar?
1: Oh.
0: In het kort hoor.
1: Ja, in het kort. Nou, de belangrijkste veranderingen zijn, om het even snel te zeggen, dat vroeger veel meer mensen abonnementen kochten en ook veel eerder kaartjes bestelden. En zeker de laatste jaren, en helemaal na de coronaperiode, dat mensen wat langer wachten met het kopen van tickets en ook veel minder abonnementen kopen. En ja, wat mij betreft is dat ook een verandering dat ik veel samenwerkte met tijdschriften om leesaanbiedingen te doen. En die waren toen allemaal gratis. En nu zijn het eigenlijk meer advertenties geworden.
0: Ja, ja, ja. Je aanleiding is trouwens ook dat je op 14 juni dus een jubileumconcert organiseert.
1: Ja.
0: Daar zullen we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Er staat wat mater in Nisi Dominus met Alexander Chance bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Je begon 30 jaar geleden met Michael Chance,
1: ja,
0: zijn vader.
1: Ja, dat is zijn vader.
0: Dat heb je dus niet expres, niet per ongeluk gedaan, deze programmering.
1: Nee, dat klopt. Het is ja, wat ik ook een beetje heb genoemd, een knipoog naar 30 jaar geleden toen het eerste grote zaalconcert in het Concertgebouw, bijna hetzelfde op één werk na, hetzelfde programma is als aanstaande 14 juni. En destijds met Michael Chance en de beroemde Emma Kirkby.
0: Hmm.
1: Die toen in Nederland voor het eerst ook samen optraden. En ja, dat is eigenlijk een nog steeds legendarisch concert. Gebleven zelfs.
0: Hmm.
1: En het is natuurlijk een hele mooie samenloop van omstandigheden dat nu de zoon van een countertenor, want dat zie je natuurlijk niet vaak. Je ziet het wel als bij bijvoorbeeld Pré-Gardien enzovoort.
0: Ja, ja, de
1: maar dat de zoon van een beroemde countertenor ook heel beroemd is geworden, dat is best wel uniek. En des te mooier dat we die natuurlijk nu kunnen programmeren voor 14 juni.
0: Voor 14 juni.
1: Samen met een even beroemde sopraan Emeuke Barat uit Hongarije.
0: Ja, jij bent eigenlijk een van de weinige concertorganisatoren eigenlijk, hè, bij het, met name het Concertgebouw.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: heb jij je de staande weten te houden, om het maar zo te zeggen, zonder subsidies? Want de meesten doen het met subsidies.
1: Ja.
0: En jij draagt 100% risico.
1: Dat klopt, helemaal. Ja, je had vroeger natuurlijk nog partner in crime Marco Rioskov.
0: Ja,
1: ja, die zijn laatst gestopt. Nu ben ik eigenlijk de enige nog serieuze concertorganisator in Nederland van klassieke muziek zonder subsidie. Ja, en dat kan alleen maar als je echt allerhoogste kwaliteit biedt en dat mensen echt uit heel Nederland bereid zijn te komen.
0: Hmm.
1: En ook concentreer ik dat concert in het Concertgebouw. Dus niet dat er een tournee is binnen Nederland. Dus wel af en toe van een ensemble buiten Nederland, zoals Collegium Vocale Gent. Maar de laatste paar jaar heb ik ook de concerten zelf samengesteld. Dan is het gewoon één keer in de wereld zelfs maar te beluisteren.
0: Maar is het dan niet handig om een conctie aan te gaan met andere concertzalen en dat dan
1: daar,
0: samen te
1: daar
0: programmeren?
1: Daar wordt over nagedacht. Om bijvoorbeeld iets samen te doen met bijvoorbeeld Brugge en bijvoorbeeld Hamburg of Essen in Duitsland. Dat je een driehoek hebt die ook goed te bereizen is.
0: Dat drukt de kosten.
1: Dat drukt de kosten.
0: Ja, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: ja.
0: En gaat het met name om jouw persoonlijke smaak?
1: Nou ja, daar begint het uiteindelijk wel mee. Want je benadert dan een ensemble en een solist of solisten. En dan vraag je, nou, willen jullie dit werk uitvoeren?
0: Ja.
1: Dan zeggen ze ja of nee. Nou, meestal ja. En dan ga je kijken of er een datum beschikbaar is.
0: Ja.
1: Nou, als dat zo is, dan kunnen we er een concert van maken.
0: Ja.
1: Even heel kort gezegd.
0: Ja, ja. En ben je een eventjes zo voor mijn eigen informatie, ben je een eenmansbedrijf eigenlijk?
1: Nou ja, doe je het helemaal alleen? Ja, ik heb wel af en toe hulp van Paul, die daar zit. Ja, dus die luisteraars niet.
0: Nee.
1: Die helpt mij geregeld.
0: Wie is Paul?
1: Paul Boulet. Die doet voor mij de marketing en de sponsorwerving enzovoort. En ja, dat zijn zaken die waar hij beter in thuis dan ik. Maar de rest doe ik allemaal zelf inderdaad. Dus programmeren, de reis organiseren en de marketing voor een groot deel toch ook wel. Om de zaal vol te krijgen natuurlijk.
0: Afgezien van het aantal bezoekers wat je krijgt, neemt de belangstelling eigenlijk in dit soort hoogwaardige baroksolisten, neemt dat toe of af?
1: Nou, er was wel heel even een soort klein dipje een aantal jaar geleden, maar ik heb toch wel het gevoel dat de laatste tijd het wel weer wel toeneemt. Want ik heb de laatste paar jaar ook bijvoorbeeld Filip Jarovski geprogrammeerd. En daar was toch wel heel veel belangstelling voor. En nu ook weer met deze concerten met Michael Chance en met Alexander Chance. En volgend jaar hebben we ook weer een aantal mooie concerten.
0: Ja, Orlinski.
1: Orlinski zit niet in
0: zit
1: het pakket.
0: Zit hij niet in het pakket nog?
1: Nee.
0: Dat is vast wel iemand die je zou willen hebben.
1: Nou ja, ik kijk er met belangstelling naar natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ja, hij heeft net bij de Nationale Opera natuurlijk geschitterd, mag
1: zeker.
0: Ik wel zeggen.
1: Ja, en gebreakdanced geloof ik ook.
0: Gebreakdanced heeft hij ook nog gedaan. Ja, ik zag het vanuit de zaal.
1: Ja.
0: Heb je nou, behalve dus Orlinski, maar heb je de andere artiesten, solisten die op jouw verlanglijstje staan, die je graag zou willen hebben?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Nou, ik heb daar heb ik wel al contact mee gehad, maar ik zou bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk met een countertenor begonnen. En in die afgelopen 30 jaar heb ik natuurlijk Andrea Scholl en Filip Jarovski onder andere gehad. En ik ben zelf heel erg gecharmeerd ook van Justin Davies. Dat vind ik een hele mooie countertenor.
0: Die moeten we in de gaten houden.
1: Ja, die moeten we in de gaten houden. Ja.
0: Ja, en wanneer kunnen we die verwachten?
1: nog niet komend seizoen, maar misschien het seizoen daarna. We hebben wel al wat gesprekken erover. Ja. Dus,
0: je bent al echt in 28, 29 bezig.
1: Heel klein beetje.
0: Eventjes over de 14e juni, want het is natuurlijk belangrijk om even te melden. Om 3 uur in het concertgebouw, de Stabat Mater en de Nisi Dominus.
1: Ja, ja.
0: Wat je al zei, met Emeuke Barat en Alexander Chance.
1: Ja.
0: En het orkest, dat is een Vlaams orkest.
1: Dat is een Vlaams orkest en dat is opgericht onder andere door hele beroemde hobbewist Marcel Poncele. Wordt door veel mensen de beste barokhobbewist van de wereld genoemd. En Corneel Bernolet is niet echt de dirigent, want hij dirigeert vanaf zijn klaafcimbal. Dat is ook een Vlaming. Ik heb natuurlijk een traditie hoog te houden met Vlaamse ensembles. Vanaf het eerste seizoen heb ik gewerkt met Collegium Vocale Gent en onder andere La Petite Bande met Sigiswald Kuiken. Nu wordt dat een beetje voortgezet.
0: Ja, ja. En je hebt voor de luisteraar van de concert zijn er nog een verrassing in petto, toch?
1: Ja, zeker. Ja, want ik heb al een hele lange samenwerking met de concertzender die heel prettig is van beide kanten. En ook nu bij dit jubileumconcert hebben we een aanbieding dat de luisteraars en de kijkers op de website €15 korting kunnen krijgen op de beste plaatsen. En op dit moment staat ook uitvoerig de aanbieding op de website van de concertzender. Dus u kunt naar concertzender.nl gaan om de aanbieding te bekijken en ook meer informatie over het concert te krijgen.
0: Ja, ja. Nou, dat moet absoluut lukken.
1: Dat denk ik ook.
0: Fred, mag ik je hartelijk danken en feliciteren met het 30-jarig bestaan.
1: Dankjewel.
0: En veel succes wensen in de toekomst.
1: Heel fijn en bedankt. En nogmaals dank voor de fijne samenwerking met de concertzender ook.
0: Graag gedaan. En wij gaan luisteren naar Alexander Chance, die zingt Cum Dederit. En dat komt dus uit die Nisi Dominus van Vivaldi.

0: Alexander Chance zong een cum dederit uit de Nisi Dominus van Vivaldi. Riom betekenis 608. En het orkest was Il Gardellino. Hetzelfde orkest wat dus ook speelt op 14 juni in het Concertgebouw.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Beethoven en de stad Zutphen, die hebben iets met elkaar. En dat komt omdat Beethoven beweerde dat hij niet in Bonn in 1770 geboren was, maar 2 jaar later in Zutphen. Hoe het ook zij, om de 2 jaar organiseert de stad aan de IJssel het Beethovenfestival. En dit jaar van donderdag de 4 juni tot en met de 7 juni, de zondag daarop dus. En in het aanbod in Beethoven zijn evenementen gigantisch. Concerten, dansvoorstellingen, lezingen, 3 gangen diners met muziek van Beethoven, kindervoorstellingen, stadswandelingen met concert. Je kunt het zo gek niet noemen. Gerenommeerde namen treden aan. Pianist Nicola Meeuwse en Enrico Pace, Thomas Beyer, Matangi, pianist Peter Beets speelt jazzbewerkingen van Beethoven. Jacobus en Jeroen den Herder spelen en vertellen. En last but not least, het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen speelt Beethoven op het Marktplein. En informatie kun je allemaal bekomen door te gaan naar beethoven-festival.nl. En misschien wordt in dat weekend duidelijk of het waar is wat Beethoven zei over zijn geboortestad. Luister intussen nu naar de Piano Guys.

U hoorde Beethovens Five Secrets door de Piano Guys. Meneer Beethovens geheimen komen dus aan het licht in Zutphen tijdens het Beethoven Festival tussen 4 en 7 juni. De gerenommeerde Palestijnse oetspeler Nizar Rohana speelt met zijn trio zaterdag, de 30e mei, in de X in Leiden. Het concert begint om 8:30. En Rohana speelt origineel repertoire en put uit Arabische en Midden-Oosterse muzikale tradities. Dat combineert hij met elementen uit de jazz en westerse klassieke muziek. En zijn twee kopanen, met wie hij nu 2 jaar speelt, zijn bassist Tony Overwater en percussionist Ruven Rupik. In juni van het vorig jaar brachten ze hun eerste single Maria uit als onderdeel van de EP The MCO Session. En dat is natuurlijk vernoemd naar de historische Nederlandse studio in Hilversum aan de Heuvelaan. Deze EP is een eerbetoon aan muzikale helden van Rohana, onder wie tamboeri Semil Bey, de invloedrijke Ottomaanse componist en instrumentalist, en Astor Piazzolla, de baanbrekende pionier van de moderne tango. Luister naar het Nizar Rohana trio.

Madar Hias was dat, van het Nizar Rohana Trio. Bij Opera Zuid is vorige week de opera L'Étoile van Emmanuel Chabrier in première gegaan. Het is een zogenoemde opéra bouffe en laveert tussen luchtige komedie, zwarte humor en scherpe satire. Chabrier's muziek is even verrassend als het plot. Een speelse mix van sprankelende melodieën, impressionistische tinten en onderhuidse duisternis. En daarin klinkt de invloed van Jacques Offenbach door. En zelfs wordt vooruitgewezen naar Kurt Weill. L'Étoile is nog te zien in verschillende theaters in het land. Morgen in Tilburg, zaterdag in Breda, dinsdag in Amare in Den Haag. En het eindigt allemaal op vrijdag 19 juli in Valkenburg. En de complete speellijst die vindt u op operazuid.nl. Hier is een opname van de Opéra de Lyon onder leiding van John Elliott Gardiner. Dit is een kwartet uit de tweede acte Quand on veut ranimer sa belle.

U luisterde naar een kwartet uit de opera L'Étoile van Emmanuel Chabrier. Solisten en orkest van de opera de Lyon stonden onder leiding van John Elliott Gardiner. En L'Étoile staat nu op het repertoire van Opera Zuid. Het Noord-Nederlands Orkest geeft 3 concerten samen met violist Simone Lamsma. Donderdag in de Nieuwe Kolk in Assen, een dag later in de Lawei in Drachten en zaterdag de 30e mei in de Oosterpoort in Groningen. Samen spelen ze het vioolconcert van Johannes Brahms. Daaraan vooraf speelt het orkest La Mer van Debussy en de suite uit de opera Powder Her Face van Thomas Addis. Luister naar Simone Lamsma in de romance opus 1 van Edward Elgar en Yuri Miura is de pianist.

U luisterde naar een fragment uit de romance opus 1 van Edward Elgar. Gespeeld door violist Simone Lamsma. En zij werd begeleid door pianist Yuri Miura. En zo eindigde dit programma Concertzender Actueel voor vandaag. Veel dank voor het luisteren. De productie werd gedaan door Sarah Lichthart. De techniek door Max Ticero en Wijnand de Groot. De opnamen voor social media werden gemaakt door Rita Paiva en mijn naam is Stef Lokin. Volgende week dan zijn we dan natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van Concertzender Actueel. U kunt ons bereiken natuurlijk altijd via de mail en via de site van concertzender.nl. Volgende week zit hier Paulien Verburg. Graag tot dan en nog een hele prettige dag.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot een volgende keer.

0: that is a fire.
1: Ah, burn me.
2: All right, let's go, gents.

a man like you. Don't like the thing

U hoorde Allegro Sostenuto van Helmut Lachenmann door Pierre-Laurent Aimard, piano, Alain Damiens, klarinet en Pierre Strauch, cello. Lachenmann, bekend door zijn muzikale stijl die hij muziek concreet instrumentaal noemt, maakt muziek met wat we nu noemen extended techniques. Dat wil zeggen alle mogelijke geluiden die een instrument kan produceren met het gebruik van verschillende ongewone technieken. U kunt gaan luisteren naar een werk uit 1970 voor solo klarinet met de titel Dal Niente. De klarinettist is Alain Damiens.

Zo klonk Dal Niente voor solo klarinet van de componist Helmut Lachenmann, gespeeld door Alain Damiens. Tot slot hoort u Pression voor solo cello van Lachenmann, een wonderbare klankwereld gecreëerd door allerlei verschillende vormen op een cello. Pierre Strauch bespeelt de cello. Dit was de vorige eeuw. Deze aflevering werd samengesteld door Thanos Fotiadis.

De menselijke stem is ons kostbaarste instrument. Vrouwen kunnen als geen ander de stem in de mooiste bochten wringen. Steeds zijn ze op zoek naar hemelse schoonheid of pijnlijke waarheid. In deze thema-uitzending staan verschillende stemacrobates in de schijnwerpers. Pioniers en nieuwe sterren aan het firmament. Zo verscheen vorig jaar het fascinerende album Hymnal van de Amerikaanse componist en stemkunstenaar Lyra Pramuk. Op esoterische wijze stapelt ze haar stem en mixt ze haar vocale zangkunst met elektronica. U kunt nu gaan luisteren naar 3 tracks van Hymnal. Achtereenvolgens klinken het openingsnummer Rewild, Render en Meridian.

Als laatste luisterde u naar het vocale ensemblewerk Niems van Meredith Monk. Dit stuk is afkomstig uit de cyclus Cellular Songs, uitgevoerd door Monk en haar ensemble. In deze thema-uitzending staan verschillende stemacrobaten centraal. Exceptionele zangeressen en componistes die hun stem op verbluffende wijze inzetten. Minder bekend is de Spaanse stemkunstenares Fátima Miranda. Voor haar temperamentvolle composities put ze inspiratie uit niet-westerse zangtradities, zoals India's klassiek en Mongoolse keelzang. Maar ze studeerde ook bel canto en avant-garde technieken. Miranda werkte samen met experimentele componisten zoals Jorenz Barber en Robert Ashley. U kunt nu gaan luisteren naar twee werken van haar. In haar eentje vertolkt Miranda achtereenvolgens Halito en In Principio. Dit is de zangkunst van Fátima Miranda.

Pika, pika, pika. Pika, pika, pika.

Mm-hmm.

Oh, my God.

Hey.

0: Dat was de stemkunst van de Spaanse componiste Fátima Miranda. Een andere stempionier die zeker niet mag ontbreken is de Amerikaanse Joan LaBarbera. In haar zangkunst gaat LaBarbera tot het uiterste. In de jaren 60 zocht ze de grenzen van de stemkunst op, waarbij ze zich focuste op één aspect van de stem. Denk bijvoorbeeld aan uitputtende vocale variaties op één toon. Later componeerde LaBarbera meer voor de stem. Sound paintings noemden ze die werken. Tot slot van deze uitzending kunt u luisteren naar twee vroege sound paintings van LaBarbera. In Autumn Signal verweeft ze haar stemkunsten met de etherische klanken van de Buchla synthesizer. Daarna klinkt October Music, Star Showers en Extraterrestrials. Een standaard werk van LaBarbera waarin ze letterlijk hogere sferen opzoekt met haar stem. Dit is de beeldende zangkunst van Joan LaBarbera.
1: Right through waves of whirling sweat, bright blue lanes of swirling

U hoorde zojuist October Music, Star Showers and Extraterrestrials van de Amerikaanse stemkunstenares Joan LaBarbera. Voor meer informatie over dit programma, thema en een tracklist kunt u terecht op www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Mark van der Voort.

Dit is de Concertzender. Terra Incognita. Een luisterpost in het onbekende landschap van de kleine onafhankelijke labels. Ontspan het oor en ontdek de luister.

Welkom in Terra Incognita, een kaleidoscoop van muziek uit de kleine onafhankelijke opnamestudio's in allerlei landen. Dit is aflevering 238 en de opening was voor The Narcotics, verrassende West African art rock van twee zangeressen uit Brooklyn. We hoorden Lilith, een opname in eigen beheer uit 2021. Dit uur weer een greep uit het prachtige aanbod van muziek van veelal onbekende artiesten uit allerlei landen. Terra Incognita is ontdekkingsradio voor de nieuwsgierige muziekliefhebber. 15 tracks passeren de revue, dus snel van start. Twee leden van de band Vanishing Twins, te weten Valentina Magaletti, die percussie speelt, en de Japanse muzikant en producer Zonga Min, doken de studio in en maakte een cd genaamd Suono Assente. Luister naar het sfeervolle Habadash.

Muziek van Beatrice Dear, die het muzikale erfgoed van de Inuit, oftewel de Eskimo's, gebruikt als basis voor haar muziek. Een opname voor Umati Records, die eerder dit jaar verscheen. En daarvoor hoorden we de kwetsbare muziek van Angie Millay, een singer-songwriter uit Boston. Alle informatie over de muziek dit uur vind je op concertzender.nl of in de vernieuwde app. Marley Monroe is een Amerikaanse jazz- en soulzangeres. Ze staat bekend als de Grace Jones van de jazz. Ze treedt op onder de naam Lady Blackbird. Luister naar

Het vokaalgezelschap Tuletar uit Finland bracht onlangs een nieuwe cd uit genaamd Mammo. We hoorden een track met als titel Koele, een uitgave van Nordic Notes. En dat volgde op psychedelische popklanken uit Lissabon van de band Beautify Junkyards. Het kleine Kimado Records bracht in 2018 muziek uit van Paint. Dat is een soloproject van de singer-songwriter Pedroom Siadation. Luister naar Silver Streaks, muziek in de sfeer van Lou Reed.

Na Paint hoorden we Bitching Bias, een trio uit Chicago met het melodieuze Outer Spaceways Incorporated, een opname uit 2021. En zo net muziek van Faulty DL, dat is een project van Drew Lustman uit New York. Je luistert naar Terra Incognita op de Concertzender. Caleb McAlpine komt uit Canada en hij treedt op onder de naam Common Fires. We horen hem nu samen met Andrew Judah in LS4M, een opname voor het label Sounds Suspicious.

Muziek van Isobel Anderson uit Engeland. We hoorden een opname uit 2013 met de titel The Third Death. En daarvoor waren we even in Zweden met het trio Makt Haverskan. En als tweede in dit pad klonk een Frans onderonsje van CC Temple en Chapelier Fou met hun nieuwe single Homesick. En zo naderen we het einde van deze aflevering. Wil je meer horen van Terra Incognita? Op de website concertzender.nl staan 237 afleveringen online. Als je dan toch de website bezoekt, word dan ook vriend of donateur van de Concertzender, zodat we dit soort programma's kunnen blijven uitzenden. De muziek uit Terra Incognita is ook te beluisteren in twee speellijsten op Spotify. Zoek daarnaar Cream of Indie, Terra Incognita, en ontdek de bijna 3000 songs die daar te vinden zijn. Veel plezier! Als slotstuk dit keer muziek uit Louisville in de Verenigde Staten. Luister naar de viermansformatie Quiet Hollers met hun in 2025 verschenen single Death Breath. Dat was het voor dit uur. Ik ben Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen en tot een volgende keer voor nieuwe ontdekkingen en meer luisteren.

0: fiz. Ela chora,
1: Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.
2: This is Electronic Frequencies with Roland Kuyt. This broadcasting is about BEAST, Birmingham Electroacoustic Sound Theatre. This is the concert sound system of the University of Birmingham's Electroacoustic Music Studios.

They all were having a picnic.